hij van niemand meer vertrouwen mocht verwachten. En enkel op uzelf, als op een rotssteen bouwt. Als gij geduldig zijt en spoed en nijd kunt laten. Als gij belogen wordt en u niet liegen vreet. Als gij de haat aanvaardt, het zonder zelf te haten. U niet op wijsheid roomt, nog van uw deugden spreekt.